0: vrijdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

this man's wife. You got to be well educated.

0: is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: ons eerste rijtje van drie van start met een liedje uit 1978 van 10cc. Hier zijn ze met de Dreadlock Holiday.
1: Ron van der Steen.
2: Zet ze weer op in de muziekfabriek.
1: De muziekfabriek.

0: wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Hey Van der Steen, je weet me met De Muziekfabriek keer op keer te verrassen.
2: When I

0: waarom, maar dat gevoel krijg ik er helemaal bij. Uit de jaren 60, Let It Be, daarvoor zat die hele lekkere dansnummer van Cataluna en Drop It Low. En we begonnen met een liedje uit 1978 van 10cc en de Dreadlock Holiday. Wil je meer weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. We gaan hem doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven stilstaan bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Garrett Gates met Anyone of Us. Voluit heet hij Garrett Paul Gates en komt uit het Engelse Bradford. Hij werd in 2002 beroemd doordat hij tweede werd bij Pop Idol. Gates scoorde in Engeland 4 nummer 1 hits, waarvan het nummer Anyone of Us, Stupid Mistake, ook in Nederland de nummer 1 positie wist te bereiken. Gates heeft jarenlang gestotterd, waardoor hij zelden interviews gaf en tijdens concerten gebruik maakte van vooraf ingesproken teksten. Hij zou met het nummer Anyone of Us een aantal weken op nummer 1 staan. En dan de kleine hit, die zakte naar nummertje 35. Het is die van Love Inc. met You're a Superstar. Love Inc. is dancemuziek uit Toronto, Canada. De groep werd opgericht door DJ Remixer producer Chris Shepard en Brad Damond, met medewerking op zang van Simone Denny. De groep scoorde haar eerste grote hit op de Canadese popchart met Broken Bones. Het liedje You're a Superstar had een bescheiden notering van slechts 2 weken. We gaan terug naar 22 maart, oftewel week 12 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: one of the best internet radio stations around. You're listening to
1: iTunes Radio.
2: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
3: Daar geniet je langer van dan je denkt.
4: Muziekfabriek.
5: Grote en kleine hits.
6: Een hit.
5: Allebei.

je tegen mij zou zeggen, het heeft ontzettend veel weg van Robin S. Show Me Love. Dan geef ik je daar 100% gelijk in. Vind ik zelf ook. De kleine hit was van Love Inc. uit Canada. En dankjewel, je verleidt me. En die grote hit die was van Garrett Gates en Anyone of Us. Je luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En we zijn natuurlijk niet vies van dat Nederlandstalige lied. Dit keer een duet tussen Wolter Kroes en Pearl. Luister naar Breken van de Lijn.

0: zijn. Keer op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Classic, golden.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opnamen.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaid, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van Aka Jubabe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalde ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher. Hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets, stereo, zo mag je het denk ik formuleren, uit 1965 van Cher. And All I Really Want To Do. Nog even wat hitparadefeitjes. Dit jaar stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de Muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: de gezusters Maywood onder het genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Wolter Kroes en Pearl en Breken van de Lijn.
1: All hits. I turn radio. All the
2: time. Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats, maar ik heb wederom drie lekkere liedjes voor je klaarstaan.
3: Home van de Steen.
0: We hadden een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: terug in de muziekfabriek. Retro liedjes, dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaalt de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me Human and Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip Oakey omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt het eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten. Die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland een top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam. Opgenomen op 19 december 2003 in Brighton, in de Dam Concert Hall. En in 2010-11 gaat de groep gewoon door met live optredens. En zijn ze regelmatig te gast op festivals. Wij gaan terug naar de gloriedagen van de groep. Luister naar The Human League. Hier zijn ze met Human.

0: Jazz West Band. Het was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de Steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

Je bent ontleden zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes, vriendinnetjes, I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

en die parachute. Je hoort de muziek van Grand Grand. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Van McCoy.

0: koffie, jongens.
1: Zou het hier stoffig zijn?
0: En hoe? Fat McCoy, de Soul City Symphonie in 1975, de zomerrit.
2: Een fijne verwachte de keukengordijn.
0: Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog, maar ik ken er nog één. Was het die Dom Mercedes?
2: Het is de Middle of the Road Show.

0: stevige bijt.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Mary McNeil. Sjoukje. Sjoukje zelf en baby. Fills Together uit 1977. Vrienden, was er niet te arie?

begin van de eerste zomermaand. Juni. First of June, you're the 20. Ja. Dat was ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is zo lekker. Hè? Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de Middle of the Road Show via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland voor Saskia en Serge.

grootheid. Deze Filio Mio. Ah, heeft toch wel heel wat grote hits gehad, hoor. Denk eens terug aan Ti-A-Mo. Of Gente di Mare. Of alles wel Gloria. 1979 was Umberto Tossi. Hé, best wel zin in een Tossi.

hebben een paar keer met deze heren mogen optreden als DJ dan terzijde zo in de pauzes. Maar jongen, wat een feest, hè. Dizzy Man's Band en Ticket Toe. En tot zover. Hey, we spreken elkaar heel snel.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunch.

inderdaad, we begonnen deze lunchbreak deze vrijdagmiddag met de hele leuke natuurlijk van Patrick Gervais. Ja, een lekkere discokraker als je me vraagt. En het allemaal met zijn Lady Night. Ja, misschien is het wel vanavond Ladies Night, hè? Je weet maar nooit, het is tenslotte vrijdag. Je weekend is begonnen. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek voor jou hier tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk de nodige vitamintjes, dat moet je opdoen. Zo goed als vitamine D natuurlijk, hè.

even erachter, wel een klein beetje Shaking Stevens-achtig en een klein beetje Elvis Presley-achtig. En dan heb je één stuk natuurlijk Bonke en Come a Little Bit Closer. Dan kom maar lekker dicht bij de radio deze vrijdagmiddag, want je weekend is begonnen. Eventjes de oogjes en de oortjes uitkuisen en dan kan je weer helemaal mee tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is The Beautiful Sounds. En dit is met een Everybody's Talking. Ja, waarom niet, hè?

Everybody is talking about me. Wel, je moet altijd zo een beetje denken van als ze over mij praten, wel, dan praten ze over niemand anders natuurlijk. Hè. Ja. The Beautiful South hier op jouw fantastische vrijdag. En het weekend is gestart. En misschien vanavond wel een ladies party of zo. Of iets anders. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is een lekkere gouden plaat van T-Chin. En dit al met hun Greenpeace.

0: Nou, die hebt het helemaal juist. Ze hebben ook al een hele nieuwe natuurlijk uit Tonight. Maar ik heb nog eventjes die lekkere oude gedraaid natuurlijk. Hè. Zo ben ik wel een klein beetje natuurlijk. Sommieu uit Nederland. En dit allemaal met gewoon... Ja, multicolors inderdaad wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is hij, Julio Iglesias. En dit allemaal met zijn amor. Love, love, love, love, love. Ja, onze onvergetelijke song vandaag deze vrijdag.

laatste gezegd, ik wil dat de Zuiderse mensen lang leven. Wel, Groenewijk Leesgas, die leeft al heel erg lang. En natuurlijk wel, niet dat hij moet sterven of zo. Nee, dat zal door de goede voeding komen, denk ik. De Zuiderse voeding. Ja, inderdaad, zo kunnen. Die ook helemaal aan het oud worden. Hij is Wiltura uit België. Hier is hij met de zee.

inderdaad, hè. Met de zomer in het vooruitzicht is er nog steeds een hele mooie plaat natuurlijk. Wiltura en dit allemaal met de zee, ja. Hoor hem op de achtergrond vanaf de branding van de Noordzee, als het ware, de lunchbreak tot 1 uur.

0: You're listening to iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Het weekend kan starten alles mee betreft. En we gaan terug naar het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Vandaag in 1989 scoort Simply Red hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met de single van Harold Melvin en de Blue Notes. En het allemaal met hun If You Don't Know Me By Now. Wij hebben de originele versie van Harold Melvin en de Blue Notes opgediept. En hier is hij met If You Don't Know Me By Now.

horen ze in eerlijk. We kennen hem natuurlijk ook van Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Dus dat was de originele van Harold Melvin en de Blue Notes. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.

inderdaad. Heel de week waren ze onze hit. En natuurlijk, dat was Duran Duran en Nile Rodgers onthouden. Deze zomer komen ze in Europa op een Europese tour. Duran Duran dus en Nile Rodgers. En dit al met hun Free to Love. Hier is ook heel leuk. Hier is Grand Frey. And Party of Me and Party of You.

0: voor de mensen die ervan houden natuurlijk. Hè. Kraftwerk had een hele speciale, hits natuurlijk. Hè. Ze hadden ook The Robot en dat was Autobahn, de single van Kraftwerk. Natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Goed, het is tijd geworden voor deze.
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week nog steeds. En tot en met vandaag natuurlijk. Hier is Earth, Wind and Fire. And After the Love Has Gone.

Heel de week waren ze onze artiesten van de week natuurlijk. Hurt, Wind & Fire en After The Love Has Gone. Volgende week weer een nieuwe artiest natuurlijk van de week. Hè. Ja, dan heb je een voorkeur wel. Je mag hem altijd laten weten via de bekende kanalen natuurlijk. Hè. Via de Messenger of Facebook of dergelijke meer. Je bent altijd van harte welkom. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En ongeveer, ja, als ik zo eventjes kijk, nog een 10 minuutjes te gaan hier in deel 2 van de lunchbreak. En wie hebben we hier klaarstaan? Wel, we hebben de Tramps klaarstaan. Het is niet waar, zeker? Ja, toch wel. Hier zijn ze met Hold Back The Night.

daar kwam het eigenlijk helemaal. En voor niets natuurlijk de Tramps en Hold Back the Night. Straks ook nog de toetjesplaat natuurlijk hier in de lunchweek. Ja, we zullen nog wel een plaatsje overhouden natuurlijk. Hè, want we zijn nog maar aan bordje nummer 5 als het ware. Wat hebben we nog allemaal? Wel, we hebben nog 5000 volt en Dr. Kiss. En dat hebben we. En DJ Disco. Hier is hij met Where Is My Man?

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayrakitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayrakitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

terwijl de laatste druppels uitvallen. En we uitkijken naar het weekend om toch maar de zon te zien. I Love Rock and Roll, daar begon het mee vandaag, van Britney Spears. Origineel van Joan Jett en de Blackhearts. Vrijdag 12 juni, dit is een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Hits en classics, een uurtje vol. Met als tweede vandaag, Enjoy the Silence van Deepish Mode.

Dat was een eerste single. Meteen een schot in de roos. In de jaarwisseling van 93 naar 94. Een gigantische hit in Vlaanderen. Good Shape bestond uit Philippe Vervaken, Geert de Meijer, Koen de Beers en liedzanger David Gatré. Jawel. Dit waren ze hierbij. I Turn met Take My Love. Tijd voor Sinéad O'Connor.

0: een nummer dat gelinkt is aan strijd tegen slavernij en burgerrechtenbewegingen. Het nummer weerspiegelt ook haar eigen strijd om haar identiteit te behouden in een wereld die haar probeerde te sussen, op het zwijgen op te leggen. Uit Ierland, Sinéad O'Connor, Wayland Sinéad O'Connor. Toen was het 1987. Met Medinka.
1: 70s, 80s, 90s en de hits van nu. iTunesRadio.nl.
0: Met zometeen Faithless, Bruce Springsteen en dit wondermooie ding. Of dames eigenlijk. Gesplit, maar nog altijd goed. Spice Girls.

Dat is mooi op deze vrijdag. Een harde kern noemen ze dat. In de tijd met Maxi Jazz, Sister Bliss en Rollo. Ik weet wel, Roland Armstrong. De oude broer van popzangeres Dido. Wat een nummers. Van Wijlen Feitlis. Hij overleed 4 jaar geleden. Op een heel mysterieuze wijze. Vredig in zijn slaap. Tussenin de regenbuien. Doen we dit.

4 over half 2 hier bij iTunes. Met deze van Aerosmith. I don't want to miss a thing. Ook weer in dit uur, tijd voor de parelplaat. En een jarige. Kom nog steeds van Styx. En Fooling Yourself.

12 juni vandaag. We zijn nog jarigen. We zijn vandaag ook internationale dag tegen kinderarbeid. Wie wordt er 72 vandaag? Dat is Tineke Schouten. De Nederlandse comedienne.

0: Belgiek. Ja. Uit Vlaanderen. Het was toen 1998. Een nummer geproduceerd door Jan Vervloet en frontvrouw Ann Lomans. Onder één naam Fiocco. And spread the word around.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: Het is vrijdag, jongens. Dan mag het iets meer zijn. Also known as the justified instance of moon. Straks in dit uur nog Blur en Jasmin. Eerst nog deze KLF. The Lost Train to Trans Central.

Het blijft mooi, hè? Hou me vast, laat me nooit meer. Jasmin. Hou me vast, hou me goed vast. Ze stapte in juni 2009 uit het leven. Ze was toen 37. En dat door een relatiebreuk met haar toenmalige partner Marianne Dupont. Zonder jou kan ik het niet aan. Dit was er nog bij ons hier. Met Hou Me Vast. Tot we hier nog een stuk of drie, een drietal. En vandaag ook weer om 3:00.

meteen de voorlaatste van vandaag. Blur. En Girls and Boys. Vrijdagavond is ook vanavond weer de Soul and Dance Classics. Met team Nieuwenhuis om 6 uur. En straks om 3 uur. Vergeet niet de Nederlandse top 40. Ik laat je nog met dit. Oh.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio. Now.
0: iTunes Now.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van 500 miljoen euro bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: iTunes Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
6: Welkom. Bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
7: En dit is de Net Top 40 door Alarmdisk.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point. Good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Tot 40.
8: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14-jarige nummer 24 van 12 juni 2026, aflevering 671. Met vandaag 11 Nederlandse, 7 Belgische, 11 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 13 autoalarmdisken, 7 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen, 1 superstip, 11 zakkers, 1 zittenblijver, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen.
9: Verdwenen uit de top 40.
8: 11 weken uit Amerika, oud speciale aanbieding. Benson Boone met If You Knew. En 15 weken uit Groot-Brittannië, 1 week op 1 gestaan. En vorige week was nog de langst genoteerde Heaven met I Run. En na 12 weken uit Nederland, Bankzitters met Harder dan ik zwenden kan. En na 7 weken uit België, autoalarmdisc Jaila met Dancing on Ice.
10: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
8: De nummer 3 van vorige week die kwam van 5-2 plaats omhoog naar 7 weken noteringen uit de USA. Oud speciale aanbieding Somber met Homewrecker. En op 2 stationair na 10 weken noteringen uit Europa. Autoalarmdisc Maskim en Babette met Hoe dan ook. En stationair op 1 na 8 weken noteringen uit Nederland. 3 weken op 1 op dat moment Suzanne en Freek met Halverwege. Is de top 3 hetzelfde gebleven of is het misschien een nieuwe nummer 1? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren. Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/denettop40. We gaan beginnen.

40 hoorde je de eerste nieuwe binnenkomer uit Nederland. En dat was Miss Montreal met Schuilen. De ene gaat eruit, de andere komt erin. Dus dit is de nieuwste van Miss Montreal. Gaan we door naar nummer 39. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer uit The Use of A. Een oud speciale aanbieding. En ik vind het een heerlijk nummer. One Republic met Need Your Love.

0: Je hoort dus juist Flemming en Meteor met Niet Nodig op 38. En nu komen 24, 14 plaatsen naar beneden, naar 13 weken notering. En het is een oud speciale aanbieding. En dan gaan we door naar de nummer 37. En dat is de derde nieuw binnenkomer in de lijst. En die komt eveneens uit Amerika, net zoals de nummer 39. Allebei uit de US of A. Alleen deze zegt normaal gesproken niet meer zoveel, maar ze hebben het gere-edit. Dus ja, tegenwoordig staat de techniek voor niets. Het is in ieder geval een oud speciale aanbieding. Prince met With This Team.
1: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

Ja, persoonlijk doe ik niet zoveel aan een voicemail. Want de ene voicemail belt de andere voicemail. En dan ga je weer bellen en krijg je weer een voicemail. Dat schiet echt niet op. Dus ik gebruik geen voicemail. Maar Ron D. is schijnbaar wel. En die staat op 36, komt van 20. 16 plaatsen maar liefst gezakt na 12 weken notering. En het was tevens een oud alarm. Dus gaan we door naar de nummer 35. En die komt van 36. 1 plaatsje omhoog na 4 weken notering uit Nederland. Daphine Michelle met Still Champagne.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.

Dat was My Mess van Miles Smith op 34. Die komt er 37, 3 plaatsen omhoog naar 3 weken notering. En natuurlijk uit de USA en oud speciale aanbieding. En dan gaan we door naar nummer 33. En die komt van 39, 6 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen naar 2 weken notering uit Amerika. Oftewel de USA, Madonna. I feel so free.

Ook zo'n lekker nummer van Corinthians. Better Off That Way. Hoor dus juist op 32, komt van 35. 3 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit de Bel Chic. En een oud speciale aanbieding gaan we zo op nummer 31 draaien. Maar dan ga ik natuurlijk eerst mededelen dat we zo een overzichtje gaan doen van nummers 40 tot en met 31. Maar dan moet ik natuurlijk wel eerst even de nummer 31 draaien. En die

0: de top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Op 40 vonden we de eerste nieuwe binnenkomer uit Nederland. Dat is Miss Montreal met Schuilen. En de tweede nieuwe binnenkomer op 39 uit Amerika. One Republic met Need Your Love. En op 38 komen ze 24, 14 plaatsen naar beneden. Na 13 weken notering uit Nederland. En dat is een oud-Hollandisch Fleming en Meteor met Niet Nodig. En op 37 was de derde nieuwe binnenkomer in de lijst uit Amerika. Prince met With This Tea. En dat was een oud-speciale aanbieding. Op 36 komend van 20, 16 plaatsen naar beneden. Na 12 weken notering uit Nederlands Rondé met een voicemail. En een auto-Hollandisch Disco stad. En op 35 komend van 36 slechts 1 plaatsje gestegen. Na 4 weken notering uit Nederland. Davina Michel met Stil Champagne. En op 34 komend van 37 3 plaatsen omhoog. Van 3 weken notering uit de UCV. Oud-speciale aanbieding Miles Smith met My Mess. En op 33 komend van 39 6 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen. Na 2 weken notering uit de UCV. Dat is Madonna. I Feel So Free. En op 32 komen van 35 3 plaatsen omhoog. 3 weken notering uit de Belgiek. Oud speciale aanbieding Corinthians met Better Off That Way. En op 31 komen van 19 oftewel op 12 plaatsen gezakt. Naar 13 weken notering uit Europa. Out on Disc, Maskeen en Babette. Hoe dan ook. Dat waren ze weer van de nummers 40 tot en met 31.
2: Tuck, tuck, tuck.

Zuid-Amerika komen de beide dames. En dan gaan we zo nummer 29 draaien. En dat is de klapper van de week. Maar dan ga ik wel vertellen dat daarna komen drie tips voorbij waarop je kan stemmen. Ga daarvoor naar de Net Top 40 Facebookpagina. Facebook.com/denettop40. En degene met de meeste stemmen, die wordt volgende week de alarmdiscussie. Alle moeite om eventjes naar de Facebookpagina te gaan. Nu gaan we 29 draaien. En zoals ik al zei, de klapper van de week komt uit Groot-Brittannië. De alarmdisc van vorige week. China Spyro met Material Lover. Klapper.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
4: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitie-staatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point.
5: Good. And now...
6: Bend over.
7: Top 40.
8: Nu is het net op 40, zou het kunnen zijn, in die de C-zenders nog hadden bestaan.
9: Iedereen van harte welkom in de tweede uur. Fijn dat je luistert naar de net top 40, 14e jaargang, nummer 24 van 12 juni 2026, aflevering 671. Met vandaag 11 Nederlandse, 7 Belgische, 11 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse productie, waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 13 autorandisken, 7 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen en 1 superstip, 11 zakken. 1 zittenblijver, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste was Snelle met Laat het licht aan. De tweede Shakira met Sue. Die verdween na 15 weken en Snelle was er eigenlijk al uit na 1 week. En na 17 weken uit Amerika, oud speciale aanbieding Nickelback en Evanescence at the end of it all. En de vierde die verdwenen is uit de lijst na 14 weken uit Nederland en oud speciale aanbieding is Ilse de Lange, Get It Right. Dan hebben we ook nog een 4 nieuwe binnenkomers. En die hebben we eigenlijk allemaal al gehoord, als ik het juist heb. De laatste aan het einde van het vorige uur. In ieder geval de eerste nieuwe kwam binnen op 40. Miss Montreal met Schuilen. De tweede op 39 uit Amerika. One Republic met Need Your Love. De derde op 37 uit Amerika. Oud speciale aanbieding Prince with This Tea. En de klapper van de week vonden we op 29 uit Groot-Brittannië. Een oud alarmdisc van vorige week. Shanna Shapiro. Nou, Spyro moet ik zeggen. Material Lover heet het nummer. En aan het einde van het eerste uur hoorde je natuurlijk ook 3 tips. De eerste tip was Jeremy Freelink met op weg naar mijzelf. Naar mezelf heet het dan. En de tweede De tweede tip moet ik zeggen. Uit Nederlands. Samuel Welton, de leeuw komt eraan. En de derde tip was uit Europa, omdat het een samenwerking is tussen 2 verschillende landen. Producers, en dat is een Martin Carrick en Ed Sheeran met Repeat It. En we hebben de alarmdisc, hebben we natuurlijk al gehad, Lost Frequency en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. En de speciale aanbieding van deze week is Graham Abrams met Hit The Wall. Nou, ik heb genoeg gezegd weer voor het tweede uur voordat we beginnen. We gaan weer verder.
10: De top 40, nummer 1 in Nederland.
11: Nee. 28.

Ja, zou ik in tweede uur wel beginnen met DJ Lissus en Milo met Forever Young. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ik kan in ieder geval wel jong van geest proberen te blijven. Ik zou, als ik altijd zeg, laat die oude man nooit binnen of die oude vrouw nooit binnenlaten. Blijf gewoon lekker jong van geest. En dan gaan we door. Dit was nummer 28. Ik kom van 34, 6 plaatsen omhoog naar 2 weken notering. Uit België, uit Holland, met stip gestegen. En dan gaan we nu door naar nummer 17.

21 Pilots hoorde ze juist met Dragpad. Op 26 komt van 28 twee plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit de US of A. Oftewel United States of America. En dan gaan we door naar nummer 25. En die komt van 27 twee plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit de Belgiek. Judith met Self-Made Woman. En dan draaien wij de Beach version van... No

Runaway from Lady Gaga en Ducci hoorden ze juist op 24 komen van 29 vijf plaatsen. Ook een 5 weken notering uit de US op A. En die is met stip gestegen. Gaan we nu door naar de nummer 23. En die komt er 26. 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de Nederland. Oud speciale aanbieding Kensington. En dat nummer heet Living For.

Uit de film Coach was dit Jelly Roll met I'm Good op 22, komen ze 25, 3 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit de US of 8 natuurlijk. En het is tevens een oud alarmdisc. En dan gaan we zo de nummer 21 draaien, maar dan weet je het al. En dan ga ik zeggen, we doen zo een overzichtje van de nummers 30 tot en met 21, maar dan moet ik wel eerst even nummer 21 draaien. Nummer 21 komt van 23, 2 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit Groot-Brittannië. En dat is Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Op nummer 30, die komt van 33, drie plaatsen omhoog na drie weken notering uit Colombia. Anita en Shakira, Choka Choka. En op 29, dat is een superstip binnengekomen in de lijst uit Groot-Brittannië. Autoanalyst Sienna Shapiro, Material Lover. En dat is natuurlijk ook meteen de klapper van de week. En dan gaan we door naar nummer 28, komt 34, zes plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen na twee weken notering uit de Belgique Autoanalyst DJ Licious en Milo met Forever Young. En op 27 komen van 31, vier plaatsen omhoog na vier weken notering uit Groot-Brittannië. Eveneens een Autoanalyst Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En op 26, komend van 28, twee plaatsen omhoog na 7 weken notering uit UCV. 21 Pilots met Drag Path. En op 25, komend van 27, twee plaatsen omhoog na 6 weken notering uit de Belgique. Judith met Self-Made Woman. En dan draaien wij de Beach Version. En op 24, komend van 29, vijf plaatsen omhoog na 5 weken notering uit de UCV. En met stip gestegen Lady Gaga en Ducci met Runaway. En op 23, komend van 26, drie plaatsen omhoog naar vijf weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Kensington met Living For. En op 22 komen ze 25, drie plaatsen omhoog naar drie weken notering uit The Usual Way. Autoalarm Disc Jelly Roll met I'm Good. Oftewel uit de film The Goat. En op 21 komen ze 23, twee plaatsen omhoog naar negen weken notering uit Groot-Brittannië. Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe.
2: The radio station with more music.
3: This is iTunes Radio.
4: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
5: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
6: 20.

Ja, vertel het me maar. How do I miss someone who broke me? Ik denk niet dat je die echt gaat missen. Louis Capel, die was dat in ieder geval op nummer 20. En een heerlijk nummer. En die komt van 15, 5 plaatsen naar beneden naar 14 weken notering uit Groot-Brittannië. En dan gaan we door naar de nummer 19. En die komt van 11. En dat is 8 plaatsen naar beneden naar 12 weken notering uit Nederland. 4 weken maar liefst op 1 gestaan. Susanne en Freek met Halverwege.

Rumours. Ja, Rumours. Je hoort altijd wel Rumours. Oftewel, Rumours van Thomas Gray op 16. En die komt van 13, 3 plaatsen naar beneden. En die staat 11 weken in de lijst. En die komt uit Canada. Een oud speciale aanbieding. We gaan zo nummer 15 draaien. Maar dan ga ik je eerst even vertellen. Dat we daarna gaan we een klein overzicht doen van een top 40 toen. En ik had het net bekeken, maar dan ben ik het alweer bijna vergeten. Gaan de jaren nu echt tellen? Ik ben er bang voor. Maar in ieder geval, dat is van 13 juni 1981. Gaan we de top 5 gaan we daarvan luisteren. Kleine stukjes van 5 tot en met 2 en de 1, zover mogelijk het uur rekt. Misschien wel helemaal en anders bijna helemaal. Dus de top 40 toen van 13 mei 1981, zei ik juist. Ja, 1981. Dat hebben we in ieder geval goed. Dan gaan we door naar nummer 15. En die komt van 17. 2 plaatsen omhoog na 10 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding YouTube. Featuring Ed Sheeran en Taras Topalia met Yours. Nou, ik hoor je weer in het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van de wereld.

0: 1 in de top 40. Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
1: And now...
5: Bend over.
6: Top 40!
7: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Iedereen van harte welkom in de derde en laatste uur. Fijn dat je luistert naar het uur van de waarheid van de Netto 40. 14e jaargang nummer 24 van 12 juni 2026, aflevering 671. Met vandaag 11 Nederlandse, 7 Belgische, 11 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse productie. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 13 autolarmbisken, 7 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen, 1 superstip, 11 zakkers, 1 zittenblijver, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent natuurlijk dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste na 1 week alweer, snelle, laat het licht aan. En de tweede na 15 weken uit Amerika, Shakira Smetsu. En na 17 weken uit de USA, nou, een speciale aanbieding, Nickelback en Ever Since at the End of It All. En na 14 weken uit Nederland, Ilse Lange, oud speciale aanbieding met Get It Right. Dan hebben we 4 nieuwe binnenkomers in de lijst, die heb je ook voorbij horen komen. Op 40 was dat Miss Montreal met Schuilen. Op 39 One Republic met Need Your Love. Op 37 Prince met With This Tie T, moet ik zeggen. En op 29 uit Groot-Brittannië staat daar Sienna Spyro met Material Lover. En tevens de klapper van de week. We hebben ook 3 tips deze week. En de Jeremy Freeling met Op weg naar mezelf. De tweede is Samuel Welton met De leeuw komt eraan. En de derde is Martin Carrick en Ed Sheeran met Repeat It. Je kan stemmen op deze 3. De meeste stemmen, die wordt dan de alarmdisc van volgende week. Ga dan naar facebook.com/denettop40. De alarmdisc van deze week is Lost Frequency en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En de speciale aanbieding van deze week is Crazy Abraham. Abrams hit the wall. Nou, dan weten we het wel. Hè? We kunnen gewoon weer verder met het laatste uur, het derde uur, het uur van de waarheid van de Net Top 40.
8: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
9: Nummer 14.

Dream, oftewel een nachtmerrie. Dan word je zweetend wakker. Ja, dat kan gebeuren. Alex Warren was in ieder geval op nummer 14. En die komt van 10, 4 plaatsen naar beneden. Naar 10 weken notering uit Amerika, oftewel de USA. En uit een speciale aanbieding. Dan gaan we door naar nummer 13. En dan komt 16. 3 plaatsen mogen naar geweken notering uit de USA. Harry Styles met American Girls.

Ja, graag er altijd een beetje van in de war. Omdat het Taylor Swift is met Elizabeth Taylor. Dus het nummer heet Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Ja, dan ga ik nog wel eens de mis mee. En vandaag toevallig niet. In ieder geval hoorde je juist Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En dat was op 12. En die komt van 18. 6 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de US of A. En met stip gestegen. Dan gaan we zo nummer 11 draaien. Maar dan gaan we zo direct ook natuurlijk eerst een overzichtje doen van nummers 20.

0: ontmoeten via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Op nummer 20, die komt van 15, 5 plaatsen naar beneden, naar 14 weken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi, How Do I Miss Someone Who Broke Me? En op 19, komend van 11, 8 plaatsen naar beneden, 12 weken notering uit Nederland. En dat heeft 4 weken op 1 gestaan. Ze hebben 4 weken op 1 gestaan, moet ik eigenlijk goed zeggen. Susanne en Freek met Halverwege. En op 18, komend van 21, 3 plaatsen mogelijk naar 8 weken notering uit de Belgiek. En dat is Clemens en Vergeel met Groeten uit Bordeaux. En op 17, komend van 22. 25 plaatsen mogelijk 5 weken notering uit de Belgiek. Autoalarmdisc en met stip gestegen Wim Soeter en met vragen. En op 16 komend van 13 3 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Canada. Oud speciale aanbieding Thomas Gray met Rumors. En op 15 komend van 17 2 plaatsen omhoog naar 10 weken notering uit Groot-Brittannië. En oud speciale aanbieding YouTube en Ed Sheeran en Tarastopolia met Yours. En dan hebben we op 14 komend van 10 4 plaatsen naar beneden naar 10 weken notering uit de User Way, oud speciale aanbieding Alex Warren met Fever Dream. En op 13 komend van 16 3 plaatsen omhoog naar 8 weken notering uit de User Way, Harry Styles met American Girls. En op 12 komend van 18 6 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de User Way, met stip gestegen Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En op 11 komend van 7 4 plaatsen naar beneden naar 9 weken notering uit Noorwegen, oud Atlantisch Arcadis Portugal en The Man met het nummer Money.
3: Dit is de top 40.

van de Net op 40 van deze week. Zomer hoorde je juist met Home Wrecker op nummer 10. En het komt van 5 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit de USV. En oud speciale aanbieding. Gaan we door naar nummer 9. Die komt van 14. 5 plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit Nederlands. Met stip gestegen de winnaar van The Voice of Holland, Ruben, met 20 seconds. I've got

Ja, dat kan ik wel zeggen. Heartbreak Melody van Alan Walker en Fangs op nummer 8. Komt van 12, 4 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit Europa. En Outlander Discount met stip gestegen. Gaan we door naar nummer 7. Die komt van 8. 1 plaats omhoog naar 9 weken notering uit De Belgique. Milo met My Lucky Day.

volgen via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

Ja, soms word je wel eens moe van jezelf en dan gaat het liedje over nonchalance en Mathieu Therrien en moe van jezelf op nummer 6. En die komt van 4 en de mensen worden er schijnbaar ook een beetje moe van, want hij is gezakt 2 plaatsen naar beneden, 10 weken notering uit Nederland en een oud all-around disc. Dan gaan we door naar nummer 5 en die komt van 9. 4 plaatsen van een 4 weken notering uit Groot-Brittannië met stip gestegen, de Rolling Stones. Ja, ze doen het nog steeds goed, ze rocken nog steeds lekker in de stars, de Rolling Stones.

Somebody Like You Within Temptation and Smash Into the Pieces was dat op nummer 4. En die komt voor 6, 2 plaatsen omhoog. De 7 weken notering uit Europa en Auto Alarm Disc. En dan gaan we door naar nummer 3. En die komt van 2, oftewel die haalt de eerste plek niet. En dat is eigenlijk best wel jammer voor hun, want het is best een goed nummer op. Even kijken, die staat 8 weken in de lijst genoteerd. Uit Nederland, Auto Alarm Disc, Hanamea en Bluff. Ik ben

0: Something I want to talk about.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
2: Op 10 komend van 5, 5 plaatsen naar beneden na 11 weken notering uit de nieuwe CV, oud speciale aanbieding Somber met Home Wrecker. En op 9 komend van 14, 5 plaatsen omhoog na 4 weken notering uit Nederland met stip gestegen Ruben met 20 seconds. Dat is de winnaar van The Voice of Holland. En op 8 komend van 12, 4 plaatsen omhoog na 6 weken notering uit Europa, oud Larendisc. En met stip gestegen Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. En op 7 komend van 8, 1 plaatsen omhoog na 9 weken notering uit België. En dat is Milo met My Lucky Day. Op 6 komen van 4, 2 plaatsen naar beneden na 10 weken notering uit Nederland. Outlander Disc, Nonchalance en Mathieu Therrien met Moe van Jezelf. En op 5 komen

0: hoogte 4 weken notering uit Groot-Brittannië. Met stip gestegen, de Rolling Stones in de Stars. En op 4, komend van 6, 2 plaatsen omhoog de 7 weken notering uit Europa. Out on a Disc, Within Temptation and Smash into the Pieces. En dat nummer heet Somebody Like You. En dan hebben we de nummer 3, die komt van 2. Die gaat dus niet op de nummer 1 plaats terechtkomen. 1 plaatsje naar beneden, 8 weken een notering uit Nederland. En Out on a Disc, dat is Hannah Mea en Bluff. Ik ben niet meer bang. En de nummer 2 komt van 3. Die hebben dus stuivertje gewisseld. Na 6 weken notering uit de US of A. Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten. Top 40.
0: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 van deze week. 14 jaar, nummer 24 van 12 juni 2026, aflevering 671 zit er bijna op. Zoals te doen gebruikelijk, doen we nog even een overzichtje van de gehele net top 40 van deze week. Met vandaag 11 Nederlandse, 7 Belgische, 11 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 13 autowarmdisken, 7 speciale aanbiedingen. 8 stipnoteringen, 1 superstip, 11 zakkers, 1 zitten blijven, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer vonden wij op nummer 40. Ja, dan doe ik het in verkeerde volgorde, denk ik. Maar dat komen we zo wel op terug. Op 40, de eerste nieuwe binnenkomer, Miss Montreal met Schuilen. De tweede op 39, One Republic met Need Your Love. En op 37, dat was Prince met With This Tea. En op 29 was de klapper van de week. Dat is China Spyro met Material Lover. En er moesten natuurlijk 4 nummers verdwijnen uit de lijst. Die had ik eigenlijk eerst moeten noemen. Maar goed, zo komen we er ook. Op 40, de eerste die verdwenen is vorige week, was Snelle. Laat het licht aan. Die heeft 1 week in de lijst slechts gestaan. De tweede die verdwenen is na 15 weken uit Amerika, Shakira met Sue. En de derde na 17 weken uit Amerika, Nickelback en Evanescence met At the End of It All. En de laatste die uit de lijst verdwenen is na 14 weken is uit Nederland. Oud speciale aanbieding Ilse de Lange met Get It Right. Dan hadden we vandaag natuurlijk ook 3 tips. En de eerste tip was Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. De tweede Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. En het zal wel geënt zijn op het WK, mogen we wel aannemen. En of de leeuw gaat brullen, dat weten we nog niet. Dus voor ons nog loopt hij alleen maar te piepen. Uit Europa is de derde nieuwe, of tenminste de derde tip, Martin Carrick en Ed Sheeran met Repeat It. Dan kan je op een van die 3 stemmen gaan dan naar de net top 40 facebook.com/de net top 40. We gaan helemaal in de war raken zo. Dan kan je op een van de 3 stemmen. En degene met de meeste stemmen wordt alarmdisc van volgende week. En dan hebben we natuurlijk ook de speciale aanbieding deze week. Die komt uit Amerika. En dat is Gracie Abrams met Hit the Wall. En we hebben natuurlijk ook de alarmdisc van deze week al ruimschoots gehoord. Lost Frequency en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. Dan hebben we nog de nummer 2 die je zojuist hoorde was Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En die staat op 2 en die komt van 3. 1 plaatsje omhoog, 6 weken notering uit de US of A. Dan rest ons alleen nog maar de nummer 1. Dan ga ik eerst even afscheid nemen. Ik weet niet of ik er volgende week ben. Corné heeft stemproblemen. Laten we hopen dat het meevalt. En dat hij snel zijn geluid weer kan horen. Ik vind het toch wel prettig als ik Corné weer op de radio hoor. En dat scheelt mij weer een hoop arbeid. Maar ik doe het natuurlijk met alle liefde en plezier. En vandaar zeg ik iedereen vandaag weer tot ziens en tot een volgende keer. Of dat volgende week is, we gaan het horen. Op 1, stationair, 8 weken notering uit Nederlands. 2 weken, op 1 staat hij nu direct uit speciale aanbieding met Won't Fall. Tot ziens en tot de volgende keer.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterer-laan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: Nou, zullen we juni maar gewoon Shalama maand maken, want we gaan de komende maand gewoon lekker plaatjes van Shalama draaien. In ieder geval 12 inches als we die goed kunnen vinden. En zo ook deze, Right in the Socket. Best wel een vies liedje eigenlijk, hè, als je het een beetje vertaalt. Van het album Big Fun, het derde album van Shalama uit 1979, stonden er nog meer mooie hits op. The Second Time Around. En I Owe You One, en die ga ik volgende week zeker voor je draaien. Als openingsplaat hier bij de Solo & Dance Classics. Alweer trouwens geproduceerd door Leon Silvers de Third. En hier kan je vast wel van het bandje de Silvers, Boogie Down. En dat soort fijne liedjes allemaal. En ze bezongen natuurlijk Jody Watley, Jeffrey Daniel en Howard Hewitt. Mooie muziek straks van, eens even kijken op de lijst. Hulp Alpert samen met Janet Jackson. Cupid's Inspiration. Of Inspiration moet je dan, hè? Cupid's Inspiration. Echte tongbreker. Jonathan Butler. En we draaien ook een nieuwe plaat met een oude ziel van Tuxedo. En natuurlijk de Mamas of Motown. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens terug naar 1900. Wanneer zal het geweest zijn? 85, dacht ik. Maar deze van One Way in the
1: Soul and Dance Classics.

morgen. Spooky and Sue, oh, tik in de plaats. You talk too much. En ze bestond natuurlijk uit Ivan Groeneveld. Dat was Spooky. Nu kwam met een Swinging Soul Machine en Sue Chaloner. Die was de zangeres en die zou later nog een heel klein hitje scoren in Nederland met Missing Mr. Marley. En daarvoor hebben we nog gedraaid One Way met Let's Talk About. En dan stond er op de hoes puntje, puntje, puntje. Maar wij durven het gewoon wel te zeggen hoor. Let's Talk About.

Hetfield, Barrett Strong en Jane Bradford. Dat was eerst opgenomen in de jaren 60 natuurlijk. En 1966. Later nog een keertje opgenomen een jaar later in 1967 door Jimmy Ruffin. En in 1969

En je doet het ook alweer. Als je even op de lijst kijken. Keep on loving you. Nou, dit is ook zo'n fijne. Uit 1988, als ik me niet vergis. Kan het in 87 zijn geweest. Hult Alpert. Samen met Janet Jackson. Geproduceerd door Jimmy Jam.

Jackson, Music and Lights, In the Heat of the Night. En natuurlijk deze uit 1983, geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain. Door de Imagination met Looking at Midnight. En daarvoor hebben we nog gedraaid Hulp Alpert, samen met, weet ik er weer, Janet Jackson natuurlijk. En het heet Diamonds.

origineel gedaan door Little Anthony en de Imperials. 1968, de blanke soul van Cupid's Inspiration. En Yesterday Has Gone. En daarvoor gedraaid die fijne plaat, de fijne nieuwe plaat van Tuxedo samen met Zep. En het heet The Shy.

vinden we ook nog steeds erg fijn, want elke like is er één. facebook.com/soul-danceclassics. Daar vind je ook alle links terug van alle gemist dingetjes van Mixcloud natuurlijk. Volgende week om 7 uur zijn we weer op de zenders iTurn Radio en 1 Twente Enschede.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Now. Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: The best music in town.

Feel So Real. Patrice Rushen. En daarvoor uit 1986. Regina, Baby Love. Meer van dit soort heerlijke tunes die je gewoon deze uren voorbij gaat horen komen met mijn persoontje. Zoals deze uit 1987. Microwave.

My Love. De Cat Band hier. Deze mooie uren. En bij een persoontje Ron Lokkerbol. Ik ga je nog zeker verblijden met heel veel prachtige tunes. De Richie Family.

Mooie Can You Feel It? De Jacksons, waar ze eigenlijk best wel groot mee geworden zijn. Ik heb voor jou een hele mooie track van Cool & The Gang weten te vinden. De overheerlijke Ladies Night.

Oh, not a chance, fella.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes Dance.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.